0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Jullie. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.
4: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: for your busy day is on Golden Oldies Radio.
1: Feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 16 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Kuwait van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Kuwait binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Kuwait. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Kuwait terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Kuwaitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Kuwait is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weer later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.
2: Golden Oldies Radio.
3: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies Radio.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. We're legends and memories.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.
3: Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Leuk. It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

I reminisce.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese Migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren aan de buitengrenzen. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooy wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van de flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Nou, als dat geen mooi begin is, dan weet ik het ook niet meer. Hè? Zeg welkom bij Opstaan met Hans hier op het mooie Golden Oldies Radio. En ik zie dat Stanny ook al wakker is. Hey, goedemorgen jongen. En we begonnen met Otis Spann. Good morning, Mr. Blues. Uit 63, sorry. Is dat een 69? Ja. Ja, het is een beetje donker nog, hè, hier in de studio. Goedemorgen en laten we maar eens beginnen met een lekkere uit eind 70 jaren. Razy, Lay Your Love On Me. Dat is ook altijd een goed idee op de zaterdagmorgen. Het is redelijk weer, dus tijd voor een beetje ochtendmuziek nu. Met Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

0: Lazy op je radio. Hey Paul, jongen, ook goedemorgen. Tijd voor een beetje vogelmuziek.
1: Dit is Opstaan met Hans.
0: Deze ken je vast nog wel, hè? Even een beetje wakker worden met de elektronica's.

0: Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: John Sohoka heeft er helemaal gelijk. Er staan geen files, wel een paar afsluitingen en zo. Maar als je erop afrijdt, dan kom je wat borden tegen. En die wijzen je dan naar de goede route. Paul wilde graag een nummer uit 69 horen van The Cats. Ja, Scarlet Ribbons. Het was even zoeken, maar hij stond in mijn collectie, dus dat scheelt weer. Nou Paul, deze is speciaal voor jou.

0: Dolphin Stardust met Pretend. Nou, pretenden doen we natuurlijk niet hier op Golden Oldies Radio. De hele dag is weer rijkelijk gevuld met vele programma's. En het duurt tot vanavond, even kijken, 10 uur. Ja, dan is Johan weer de hekkensluiter hier op Golden Oldies Radio. En ik ben de hekkenopener, zoals je al gemerkt hebt. Het is 24 minuten over 8 in de ochtend. En weet je wat? Beetje vrolijke muziek nog maar dan. Redelijk dan, hè? G-Race. Dat is ook een beetje een oudje. Manhattan. En een beetje Bandolero. En we hebben nog veel meer. Ook een paar hele foute nummers trouwens. Maar ja, dat hoort een beetje bij hier, hè? Met mijn reputatie hier op Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio. Because some songs never grow old.

Weet je wie heel ver weg is? A little bit further away dus. Dat is Dennis natuurlijk. Ja, die zit aan de andere kant van de wereld. En die vond de vogeltjesdans, geloof ik, erg leuk. Nou, die draaien we niet nog een keer weer natuurlijk. Deze kwam trouwens van Kokomo, die kwam in 1982. En het volgende nummer komt ook uit 82. Hij was vertolkt door Joseph Sadler. Ken je die? Nou ja, beter bekend als Grandmaster Flash. Die ken je vast wel. Met zijn message. En dit is ook de 12-inch editie. Daar kan ik even een pakje koffie ophalen. Wat dacht je daarvan? Daarna nog M, zo heet hij. Met popmuziek. Nou, die hoor je ook veel trouwens op Golden Oldies. Maar is deze dus, uit 1982. De message van Grandmaster Flash.

0: toch een net nummer, hè? Hey Erik, ook welkom, jongen. Wat dacht je van een beetje, een beetje popmuziek dan maar?
1: Dit is Hans Geersing in Opstaan met Hans.

wel, ja, hoe heet die beste man ook alweer? Robin Scott. Hij blijft hangen, geloof ik. Hoort dat zo? Oh ja, dat hoorde zo. Dat was een 12 inch, dus dat hoort dat er gewoon bij. Hè? Het werd ook wel een beetje gezien als een ode aan 25 jaar popmuziek toen. En hij is ook producer, by the way. Die Robin Scott dan, hè, bedoel ik. Komt uit Engeland en we gaan nu even naar wat woorden uit 1982. Het is inmiddels bijna 8:50 op deze zaterdagochtend. Ja hoor, elke zaterdagochtend, hè, van 8:00 tot 10:00 op Golden Oldies Radio. Straks nog Rigera, een beetje zomerse muziek. En ik zie Boney M. zelfs nog staan hier. Het moet ook niet gekker worden, hè. Maar eerst eventjes deze van F.R. David. Met Words. Ah, niet te veel woorden, hoor. Wat dacht je van gewoon wat lekkere muziek hier op Golden?

zeggen. Allemaal woorden en geen muziek is ook niks. Dus wat dacht je van deze? Rick Era met No Tengo Dinero uit 1983. Ik zit hier trouwens tot 10 uur. En Dennis die wil nog een kop koffie, geloof ik. Nou, weet je wat, loop maar even naar de koffiemachine. Dan doe ik dat zo nog even. En dan gaan jullie zo hierna luisteren naar Annika. Weet je wel, die van de Japanese Boy. Ja, moet allemaal kunnen, hè, op deze

0: Where legends and memories live forever on Golden Oldies Radio.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen, dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.

dat je luistert naar de tweede uur van Opstaan met Hans. Gotta Go Home was dat van Boney M. Weet je wie ook graag naar huis wilde? Dat is de paus. Ja, echt waar. Die kreeg in zijn vliegtuig, in zijn privéjet, een beetje last van weet ik veel, pannen of zo. En toen dacht de Spaanse koning Filip de Vierde, die heeft zijn eigen privéjet uitgeleend aan de paus, omdat hij dacht van, weet je wat, hij moet toch terug naar Rome. De paus die zat op de Canarische eilanden. Ja, en dan sta je daar, hè, in je kloffie te wachten als paus zijnde. Ja, oké. Okay. Nou, Edwin dan, hè. Edwin, weet je wel, op de vrijdag. Ja, ook. Ook op Golden Oldies Radio. Het volgende nummer is, nou, speciaal voor hem, natuurlijk voor iedereen die luistert. En voor jou als luisteraar ook. Maar ik denk dat Edwin dit ook wel een mooie vindt. As the Camera met All I Need Is Everything. En zo is het precies. Nummer komt uit 1984. Hierna een nummer uit 1958. Ach ja, het is wel Golden Oldies Radio natuurlijk. Dus dat moet ook even, hè? En ik zie Pieter Tosh ook nog staan. En Casey en de Sunshine Band. En dat allemaal hier in Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

Esther Camera op de Zaterdag 5 hier op Golden Oldies Radio, hoorde je net. De expanded version was dat. En als je nog een mooi karaoke nummer zoekt, moet je deze doen. Dat wordt maar één keer, je hoeft maar één keer iets te zeggen in dit nummer. Hij heet namelijk Tequila.

twee keer dan. Leuk, hè? Dit was het origineel trouwens uit 1958. De Clamps, no nee, de Champs waren dat met Tequila. En nu iets vrolijker, Casey and the Sunshine Band.

Deze komt trouwens uit 1975. Ja, je moet een beetje oude muziek draaien hier op Golden Oldies natuurlijk. Maar dat doe ik ook, hè. Net als iedere zaterdagochtend.

En zo gaan we van 1975 naar 1983 hier op Golden Oldies Radio. Ik heb nog geen reggae muziek gehad hier in deze ochtendshow. Nou, gaan we dat nu doen met Peter Tosh en die heet Johnny B.

Hof, ja ook nog, hè. En Francesco Napoli, ook nog. Ja, een beetje zomerse muziek. Ik heb er net nog een mooi nummer bij ingegooid, nog even. Ik vond het even nodig uit 72. Skylark met Wildflower. Ja, ik vind dat eigenlijk toch wel een van de mooiste nummers uit de 70s in ieder geval. En misschien ook nog wel daarna. Wat dacht je van deze dus? Tina Charles met I Love to Love. Leuk. Leuk dat je luistert. Ik zit hier tot 10 uur. Het is nu 24 over 9. En ik denk dat Rens ook al klaar zit. Dacht je ook niet? Denk het wel, want die komt hier gelijk achteraan namelijk.

Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar Hans Geersing.

Tina Charles hoorde je met I Love to Love. En ik had het net over Skylark. Die komt ook uit de 70s, uit 1972. En die van Tina Charles die je net hoorde, die kwam in 1976. Leuk dat je luistert hier naar Golden Oldies Radio. Hier is Skylark.

is a flower, a wildflower uit 72. Skylark was dat dus met Wildflower. Daarvoor nog Tina Charles. Ik zit net even in het nieuws te kijken, hè, maar wat ik toch wil lezen ook zeg. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht die krijgen het advies om de komende dagen, 3 dagen dan, hun water eerst te koken voordat ze het gebruiken om te drinken. Wel eerst even laten afkoelen, denk ik. Heeft te maken met die E. coli bacterie. Ja, dat is ook niet gezond, hè? Er zal wel iets met de zuivering zijn of zo. Denk het wel. Dus even opletten dan, hè, als je daar woont tenminste. Wel eens laten afkoelen dus, hè? Ja? Oké. Okay. Tim Maya nu met Amika. Hé, had ik ook even aan toe. Kan ik even weer een bakje koffie behalen, weet je wel. Straks nog Mokedades of zoiets. Ja, nou ja, RS2. Mijn Engels is wel redelijk, Duits ook wel. Nederlands, Drents, Gronings. Maar Spaans? Nou, dat wordt hem niet meer, denk ik. Maar dat geeft ook niks. Het is inmiddels 3 minuten over 9:30 op deze zaterdagochtend op Golden Oldies Radio in het programma Opstaan met Hans. Leuk dat je luistert. Straks ook nog de Koen Bay Dance Band. Ja, dansschoentjes tijd, dacht ik. Buiten is het droog. Bijna droog tenminste. Volgende week, hè, dan wordt het warm. Ja, hittegolf, zeggen ze. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb mijn korte broek al klaar liggen voor de komende werkweek weer.

0: Spaans, Spaans collectief was dat. En er is toe betekent jij bent. Of jij bent. Of jij bent het. Dat kan ook.
1: Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: weerbericht.
1: Ja, inderdaad.
0: Vandaag hebben we een beetje zon in Nederland. Een beetje wolken, een paar buien nog, een beetje regen nog. Maar het was steeds beter met het weer, want morgen dan is het al wat droger. En maandag, nou, wordt het dus een beetje 20 graden overdag. En vanaf dinsdag is het dan zomer. Maar goed, eerst dit weekend nog even. Oh ja, morgen nog een plaatselijke bui. En dan wordt het 16 tot 19 graden zo'n beetje. 16 in Noord-Nederland en 19 in Limburg. En vandaag idem dito. Wel een beetje wind erbij, dat dan weer wel. Nou, dat is goed voor de CO2, hè? Ja, toch? Mooie plaat trouwens uit 1986 nu. Die kwam ook uit in de zomer van 1986. Hij heet My Favorite Waste of Time. En dat is voor in mijn geval toch wel radio, dacht ik, hè. Hier is Owen Paul met My Favorite Waste of Time.

favorite time op Golden Oldies Radio. Laatste nummer staat alweer klaar trouwens. Dat is een hele lekkere van Chic. Als je honger hebt, moet een beetje soep eten, denk ik. Doe ik ook altijd even op de zaterdag tussen de middag. En dat is dan ook Soup for One. En die komt uit 82. Je hoorde daarvoor nog de Goombay Dance Band. Volgende week ben ik er weer met Opstaan met Hans. Hier achteraan komt Koffie met Rens. En Rens, hè, die woont hier vrij dichtbij. Dus ik kan zo een keer naar hem toe gaan natuurlijk om een pakje koffie te drinken. Dat kan ik wel een keer doen. Ja, ja, vandaag niet trouwens, maar misschien volgende week of zo. Je weet me nooit, hè. En dan gaan we tussen de middag even met een middagmaal doen met Van Roosendaal. En Raymond komt van 2 tot 3 hier op Golden Oldies Radio. Met allemaal classics. Ik laat je achter met Chic, Soup for One. Dank voor het luisteren weer en tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan twee bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, zo. Wat harder, hartstikke
1: leuk. Leuk, Terry.
0: Ja. De beuk erin, inderdaad jongens, want we hebben weer een lijstje met liedjes voor de komende twee uur.
2: Wauw,
0: wat lekker allemaal. Goedemorgen, tot 12 uur vandaag op de zaterdag. Rens op de koffie of de koffie, op de koffie bij Rens, maakt het allemaal uit. 24/7, goldenoldiesradio.nl op internet. En ja, dat DAB-verhaal, dat gaat echt een eigen leven leiden. Want ik hoor meerdere mensen erover kletsen. Dus nou, wil ik wel een beetje lopen porren. Het gaat wel komen, mensen. We gaan het allemaal horen. Je gaat het allemaal horen. Er komen vanzelf allemaal leuke promotjes en dingetjes voorbij. Zijn we ook mee aan het klussen. Dus er gebeurt veel, jongens. Er gebeurt echt veel. Echt leuk. Echt, echt ontzettend leuk. Oh ja, reageren. Vind ik ook leuk als je dat doet. Rens, apenstaart, goldenoldiesradio.nl. Dus Rens, apenstaart, goldenoldiesradio.nl. Dansend naar de koffiemachine. En dat doen we natuurlijk met CC Music Factory.

was nog eens een tijd, hè? Singeltjes maken, dan uiteindelijk het aan het eind van het liedje alleen maar herhalen. En daarvoor hoorden we James Ingram, ja, Moby Day, met natuurlijk die ongelooflijke voice van Michael McDonald. En daarvoor die hele mooie.

0: is zo'n lekker liedje om overheen te praten. Dat deed Veronica vroeger ook altijd.
1: Ja, echt. Echt waar.
0: We hoorden Donna Summer on the radio. Dat zijn we 24/7 op internet. En binnenkort op het DAP in het westen van het land. Den Haag, Rotterdam, die omgeving. En dan heb ik het nog maar heel klein gehouden gebied. En daar tussendoor trouwens nog even kijken hoor. Want was het ook even moois. Even zien. Oh ja, yes. Howl of a Lonely Heart. Och, met John Anderson. Mooi. Van McCoy.

0: blijf een lekker bandje vinden, hoor. Blijf het een lekker bandje vinden.
1: Lekker bandje.
0: Ja, precies. The Adventures, Send My Heart. Zometeen horen we nog straks als wat, maar eerst deze.

Ja, wat nou? En girls, jaren 80, denk ik. Denk ik, schat ik. Of met scheidingspunt, ja. 70, 80 zou allebei net kunnen. En daarvoor nog een heleboel andere liedjes.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig. Windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

En ik weet nog goed, het was een jaar of 12, 13. En dit was toen wel een plaat in de hitlijsten op de radio. En ja, als je hem dan hoorde, dan was ik wel blij. En eigenlijk nog steeds, want het is steeds dezelfde energie die je in die plaat hebt. Nog steeds, nog steeds. En daarvoor hoorde Chris Isaak en...

0: Echt zo'n duie kletsen voor de vrijdag. Ja, vind ik wel. Vind ik echt. Als je nog niet geluisterd hebt op een vrijdag, moet je echt gaan doen. Dat is echt leuk. Echt zo'n diversiteit aan muziek. En dan s'avonds, ik meen tussen 8 en 10, soul, disco, funk aan elkaar gemixt. Recherche, geloof ik dat die heet.
1: Ja.
0: Lekker hoor. En dat met nog veel meer enthousiastelingen op de radio. Vanuit Groningen, Friesland en elders uit het land. Allemaal op Golden Oldies Radio, 24/7. Het is ook zo'n lekkere energieke plaat voor bij de koffie. Rick James, Glow.

blijf het een heel apart liedje vinden. Maar toch weer eens heel fijn om zo eens te draaien. Dan praten we over de dame Judy Jackson met Automatic Lover. Jaren 70 denk ik, begin jaren 80. Nieuwe zal het niet zijn. En daarvoor die hele lekkere Amber en This Is Your Night. En Glow van Rick James. En dit is lekker. Dit is lekker zomers. Ja, trompetjes. We gaan hier lekker even door de tuin hossen met elkaar. Hey, tot 12 uur.

Only the Young van Journey van het album Vision Quest uit 85 alweer. En jammer dat het begin van die platen en die jingle, dat ging helemaal niet lekker. Dat ging helemaal niet goed. Volgende week doen we weer opnieuw. Beloofd bij deze. En dit is ook zo lekker. Chic and My Forbidden Lover op Golden Oldies Radio.

0: Wezenloos gaaf.
1: Ik blijf het een onwijs mooie plaat vinden. Mede omdat hij ook unplugged was. En dit was in 97 bij MTV. Die donderdagavonden met die unplugged sessies. En dit was er eentje van George Michael. Ja, echt waar. En daarvoor de beat de klak van de Sparks. Mannetjes met die gekke snorretjes. We gaan richting 12 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Je bent welkom bij het middagmaal met Frank van Roosendaal.

Nee, doe dat maar niet. Potverdorie, doe maar net wakker. Ga er niet meer slapen. En slapen is tijdens mijn programma verboden, dames en heren. Rens, hartelijk dank voor jouw koffie vandaag. Hij smaakte weer fantastisch. De muzikale koffieboontjes van Rens. Je bent aangekomen in de middag op zaterdagmiddag. Dit is van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. En het grappige is, ik moet je even wat vertellen, want heel veel radiostations die werken met een bepaald format. Je hebt misschien al geluisterd en gehoord dat elk discjockey weer een beetje anders klinkt, andere muziek heeft. Wij zoeken nog gewoon onze plaatjes met handje uit, ja. Heerlijk is dat. We maken dus vrije keuzes op dit station. Leuk, hè? Dus straks veel meer. Barry Mix hoor je en Don Henley. De Chaplin Band heb ik ook nog bij me. En de Hollies.

Dit klinkt beter, hè? Met het weer van de afgelopen dagen, afgelopen week, had ik eerder het idee dat ik de Winter Song moest gaan draaien van Angel. Of Summer is Over. Maar als ik zo de temperaturen van aankomende week zie, 23, 24 graden, als we dat volhouden, jongens. Heerlijk, I Go to Rio van Peter Allen. Zomerse muziek, dan maar even, hè? En natuurlijk muziek en platen die je nergens anders hoort dan op Golden Oldies Radio.

Beetje terug in het tempo. Op deze zaterdagmiddag. Dan borstel je je auto maar even net wat zachter. Hè? Talking to the Moon. Don Henley was dat. Toen ik weer een liedje over emotionele pijn. Verloren liefdes. Nou ja. Laten we ook een beetje een vrolijke zaterdagmiddag van maken, nietwaar? Wel een heel mooi nummer. Don Henley. Het is ook prachtig. George Michael. Jesus to a Child.

Ik was dus plaat aan het uitzoeken. Ik vond dit zo'n grappig liedje. Lang geleden dat we deze hoorden. Barry Biggs, Sideshow. Ken jij Baantje trouwens? Baantje, ja? Baantje had in zijn boek altijd een mooie iets om te vertellen over vrouwen. Hij zei in zijn boek: wie een wijf trouwt om haar lijf, verliest het lijf, maar houdt het wijf.

0: prachtige. You're the woman, Firefall. Het grappige was met het geintje. Dit liedje gaat precies over hetgene wat ik daar zei. Dus alleen maar over niet dat je een dame kiest vanwege haar uiterlijk, maar vanwege het karakter, zodat je een goede warme band op kunt bouwen. Dames en heren, het volgende item weer.
1: De gejatte chansons.
0: En wie kiezen we ervoor uit? Goed luisteren. Welke zanger heeft dit nummer gejat?

0: Tomorrow is Another Day. En het plaatje zou ook uitstekend passen. En Mi Amigo Zondag, die je dus morgen kunt beluisteren op Golden Oldies Radio. De Buffoons hoor je. Daarvoor de gestolen chanson, de gejatte chanson. Het hoeft niet altijd maar een Franstalig plaatje te zijn natuurlijk. Maar je hoorde Jake Holmes met Her Song. En ik vroeg jou, van wie was dat nummer nou? Ach, weet je, laten we deze nou ook maar helemaal gaan draaien. Zo mooi.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

best een beetje ingewikkeld, hè? Om een speciale plaatje te maken als je je hond terug wilt hebben. Vicky komt terug. Geintje, baby comeback. Het is natuurlijk wel weer zo'n tranentrekkend nummer. En dat zouden wij eigenlijk niet meer doen, hè, op deze zaterdagmiddag. Nou, dan weer een beetje herrie erin. Dit is Earth and Fire.

78th Avenue van Earth and Fire met die prachtige Johnny Kaagman. Weet je dat nog? Het volgende plaatje is ook een grappig liedje. Stap erbij onder de G. The Boomtown Rats in hier. Banana Republic.

gaat dus letterlijk over een bananenrepubliek. Althans, dat vinden de Boomtown Rats. Ze hebben het nummer gezongen omdat Bob Geldof en de band niet meer mochten optreden in Ierland na hun protestliederen tegen de Ierse Republiek. Kun je nagaan, niet meer optreden in je eigen land. Het is wat. De Boomtown Rats dus met Banana Republic. We gaan op naar het nieuws van 1 uur. Ik hoor jou zometeen graag terug aan de andere kant van 1 uur op deze zaterdagmiddag. En luister eens naar deze uitvoering van Barry Manilow. Could It Be Magic? Tot zo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files door Duitse grenscontroles en door werkzaamheden. Het is onder meer druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar heb je een kwartiertijdverlies. De drukte ontstaat daardoor dat de A12 dicht is van Utrecht tot aan Veenendaal. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je een kwartier in de file tussen Beest en knooppunt Everdingen. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden. Op de A12 staat file voor de Duitse grens vanuit Arnhem door controles. De vertraging is een kwartier. En op de A76 in het zuiden van het land sta je 10 minuten in de file vanuit Geleen. Voor de Duitse grens staat het vast en ook dat komt door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Middagmaal met Van Roosendaal.

zegt Frank, we draaien veel liedjes van Frankie Valli in the Four Seasons. Ja, dat klopt. Een van mijn favoriete bandjes, jongens. Down the Hall. Het gaat over het leven wat een beetje saai is. En dat men zegt van, joh, dan moet je eens een keertje uitbreken uit die sleur. Doe eens wat anders. Hey, welkom terug. Tweede gedeelte van Roosendaal op deze zaterdagmiddag. Tot 2 uur. En hier gaat het heel wat anders over.

minuten lang kippenvel. Ongelooflijk. Wat was dit genieten, hè? The Firth of Fifth. Nummer, het gaat over een rivier die naar de zee stroomt en daarmee wordt vergeleken hoe je in het leven staat en hoe je eigenlijk gewoon automatisch ouder wordt. Genesis, fantastisch. Daarvoor hadden we nog de classics, Yellow Sun of Ecuador. Die moet ik eigenlijk even voor mijn moeder draaien. Helaas, ze leeft niet meer, maar dat doet me denken aan 1976. Toen zaten we in de auto in de Ford Capri met de Astral achter ons, de caravan. En we reden naar Zuid-Frankrijk en dit stond op zo'n bandje. Ja, dat doet me aan het denken. Dat soort momenten ken jij natuurlijk ook wel, of niet? Wat deed jij in 1976? Graham Nash is hier.

0: soulband uit Maastricht.
1: Ja,
0: het is een Nederlandse band, jongens, dit. En ze bezongen het zeilschip, dus een cover van de Italiaanse liedje. Il Veliero. De Chaplin Band. Ken je nog een klein beetje van een hitje die zat in 1976. Let's Have a Party. Ken je die nog? Golden Oldies Radio. Met middagmaal met Van Roosendaal. Met de Hollies.

soort jeugdliefdes waarin je nog eigenlijk onbeschermd zomaar verliefd kan worden. Emotionele schade oploopt. En jezelf dus daartegen beschermen door volwassen te worden. Prachtig bezongen door Annie Lennox. No More I Love Yous. Prachtig, hè? Wel, lacht er maar om. Frank van Roosendaal. Middagmaal, je luistert ernaar tot 2 uur vanmiddag. Daarna Raymond Kersten met Kersten Classics. Mijn grote vriend. Gelukkig een hoopvol liedje. Ja. Eindelijk is er iemand die zingt dat het allemaal wel goed komt. Dat er geen problemen zijn. En je troost. Jeff Lynn doet dat. In het prachtige nummer Wishing van Electric Light Orchestra. Hier op Golden Oldies Radio.

afgesloten omdat hij een rondhoofd heeft en de rest in het sprookje allemaal een punthoofd. Dus hij verbindt zich ontzettend aan zijn trouwe hondje Arrow. Daar gaat het over. Arrow is dus een hond. Leuk is dat, hè? Frank van Roosendaal tot 2 uur. Nog zo'n, hoeveel hebben we nog? Kwartiertje? Ja, hè. Lekker ben ik bij je tot 2 uur. Spacer, dit is Sheila en de Black Devotion. Echte chic sound, dat sausje hoor je wel. Daar hebben ze goed mee gescoord toen.

Inspector Clouseau's Residence. Sheila, dat was de zangeres van The Black Devotion. De band die aardig hitjes scoorde 1977 tot 1980 ongeveer. Je kent ze wel van Singing in the Rain. Dit was Spacer. Oh jongens. Ik moet even een plaatje gaan draaien voor Raymond Kersten, die zo meteen tussen 2 en 3 zijn Kersten Classics draait. Het is echt een vriend van me geworden. We houden ook alle twee van fotografie. En hij stuurt me regelmatig foto's van zijn natuurfotografie. Geweldig. Deze is voor jou, Raymond.

met zo'n lekker plaatje. De Blauwe Monkeys hoor je met Wildflower. Daarvoor Paul McCartney met Michael Jackson, The Man. Prachtig liedje, speciaal gedraaid voor Raymond Kersten. En het laatste nummer dat ik ga draaien, althans voorlopig, vandaag, volgende week zie ik hier natuurlijk gewoon weer, is van de Beach Boys. Oh, ja. Beach Boys. Dan moeten we wel dit knopje goed zetten, kom op. Tuurlijk. Bijna foutloos.

Gelukkig was het een vrij kort plaatje. Zodat de Beach Boys mij toch nog even de tijd gunnen om even afscheid te nemen van onze luisteraars. Friends voor al mijn vrienden hier op de radio. En dan noem ik zowel mijn luisteraars als ook natuurlijk de discjockeys die mijn vrienden zijn hier bij Golden Oldies Radio. Veel plezier met Raymond Kersten zometeen. Kerst en Classics tot 3 uur. Daarna Bram Liefdink. Hele fijne zaterdag nog. En we gaan eruit met Melting Pot. Stukje instrumentaal, maar zo mooi. Booker T en de MG's. Tot volgende week zaterdag, 12 uur. Keep 'em sharp.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig. Windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit een van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land, vertraging door werkzaamheden en grenscontroles. Werkzaamheden op de A10, Koenplein, knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunet is de linkerrijstrook dicht. Daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En 40 minuten vertraging na een ongeluk met 5 auto's op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Het gebeurde bij Rotterdam Centrum, staat nu 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: geluisterd naar Starbuck. Ja, leuk hè, die xylofoon, ja. Lekker fris geluidje. Moonlight feels right. Ik zeg hey.
1: Hey. Hallo, dit is Kirsten Classics.
0: Heb je last van een middagdip? Dat kennen we. Daarom schrijven de artsen bijna geen medicijnen meer voor. Maar regelmatig meer Golden Oldies Radio. Bijwerkingen zijn spontaan meezingen, glimlachen en herinneringen op.

Die gitaar, jongens, hij is zo mooi, ja. Gary Moore en Still Got the Blues. Van deze muziek krijg je geen rimpels, hooguit kippenvel.

0: Emotions. Ja, het is ongelooflijk. Rudy van den Berg is 83 jaar, maar hij treedt nog steeds regelmatig op.
1: The Ultimate Weekend, Golden Oldies Radio.
0: Zo lekkere, ja, ouderwets goede muziek zonder houdbaarheidsdatum.

Wat hebben ze mooie hits gescoord, zeg hij, die Hollies. Ah, nog steeds genieten. Jazeker. Hey, hier komt een Oldies Radio met muziek uit de 60s, 70s en 80s. Always feel good. Golden Oldies Radio. Ja, zet die muziek maar wat harder. Niet omdat je oud bent, maar omdat die nummers het gewoon verdienen. Hier is Joe Dolan.

Looking Woman. We gaan even een stapje terug doen, jongens. Ja, even een rustpuntje. Neem even wat te drinken, dat doen wij hier ook. Fijn dat je luistert naar Kersten Classics, zo heet dit programma. Mijn naam is Raymond Kersten, hier op Golden Oldies Radio. We gaan luisteren naar Omen Neal. Het nummer dat heet Song Song Blue.

trouwens iedereen bedankt voor de berichten op de socials die gereageerd hebben. Het is altijd leuk, die reacties. Jazeker. Kan ook via Golden Oldies Radio. Gewoon op onze website. Er zit ook een chatbox. Dus we luisteren naar Ray Parker...

0: bent veel mooier met een glimlach. En een beetje lachen doet geen pijn.
1: Your golden weekend, golden oldies radio.
2: 1982.
0: Alsjeblieft zeg ja. Een beetje vrolijkheid, een beetje een glimlach naar elkaar, dat kan zeker geen kwaad. Hé, hey, fijn dat je luistert naar de hele grote familie van Golden Oldies Radio. Ja, kijk eens op onze Facebook. Allerlei grappige filmpjes en dat soort dingen, dus je kunt je daar kostelijk vermaken.

0: Hey, blijf lekker hangen bij ons station, want we hebben nog heel wat leuke melodieën voor je onder de kurk.
1: Hey, hallo, hier is Raymond Kersten op je radio.
0: Zo is maar net. Ja, een prachtig verhaal. Klinkt er uit je radio of device. Luister mee, ja. We hebben het over de Sandy Coast. Mooi zeg hij. Nummer heet Just a Friend.

een mooie hit, ja. Laughter in the Rain. Prachtige sax hoor je nou. Hij is niet van Kenny Dulver, nee. Hij is van Stuart Matthewman. Ja, even de vaste leden van de band.

0: nog even mooi, net zo sensationeel als in 1984. Ja, prachtig wel tumult, zeg hij.
1: Raymond, wat draai je weer lekkere muziek.
0: Ja, dankjewel. Mooi, hè? Hey jongens, welkom bij Golden Oldies Radio. We zitten hier hele weekend lang, de hele week eigenlijk. Maar met name in het weekend is het echt druk hoor hier op de zender. Oh, je moet maar eens kijken op onze Facebook-site of anders op onze website. Naar al die namen van de DJ's. Ja. En we gaan luisteren naar de Scorpions en Send Me an Angel.

0: go. We hebben geluisterd naar de Farm uit Liverpool. En het nummer dat heette All Together Now. Jongens, hoe heet dit programma?
1: Kerst en Classics.
0: Mooi zeg, hè? Tijd voor reggae. Ja, daar zijn we gek op. Vind jou ook niet, Bob?
2: Oeh, yeah.
0: Zie je het? Ik had het gezegd, ja. Bob Marley. Ja, en jamming.
1: Oeh.

lekker die reggae. In Nederland hadden wij natuurlijk Doe Maar. En wij hadden... 83 Golden Oldies Radio. En we hadden natuurlijk What's Fun. Ja, inderdaad uit 1983. All the way uit Haarlem. Ze waren actief tussen 1981 en 1989. En in 2005, zo waar,

Oké, William, dankjewel. Vanavond als je hoog zit en je kijkt over de stad, dan zie je weer de City Lights. Ja, de eindtune, dat betekent dat het daarop zit, de show. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Het irritante van dit soort nummers is juist, als je ze een tijd niet hebt gehoord, dan krijg je ze ook voorlopig niet meer uit je hoofd. Maar ja, weet je, wat maakt het ook uit? Is het heel erg? Nee hoor, Living in a Box. En Living in a Box hoorde je bij Golden Oldies Radio. Goedemiddag, het is 3 uur geweest op zaterdag 13 juni. Dank uiteraard aan collega Dick Bakker die mij vorige week hartstikke goed heeft vervangen. Dat klonk hartstikke goed. En ja, natuurlijk ook bedank ik de rest van de collega's die je eerder vandaag al hebt gehoord. En ik mag het nu weer overnemen tot 4 uur, daar heb ik zin in. Vorige week toen zat ik in Duitsland, dus misschien... Ja, ik wil er toch nog wel even iets mee doen vandaag. Misschien straks even Nena draaien.

Ik zat deze show van de week samen te stellen. En eigenlijk zat ik te denken om op dit punt Nothing's Gonna Stop Us Now te draaien. Want die hoorde ik toevallig van de week in de auto bij mijn schoonvader voorbij komen. Maar toen dacht ik eigenlijk, nee, ik heb deze voor mijn gevoel ook al best lang niet meer gehoord. Dus wat kan mij het ook schelen? Ik gooi hem er gewoon even in. Starship bij Golden Oldies Radio. And we built this city on rock and roll. Oké, dit is wel een hele foute imitatie van Wolfman Jack, maar goed. Nou, zoals ik al zei, ik ben er even een weekje tussenuit geweest. Even een weekje in Duitsland. Lekker hoor, eventjes bier, braadworsten en schnitzel uiteraard, want dat hoort erbij. Maar ik bedacht me in één keer, ja, ik kan Nena erin gooien. Dit is gewoon wat ik me net even realiseerde. Maar toen bedacht ik, wacht eens even, we hebben een andere plaat die dankzij de NCRV bekend werd in Nederland. In 1990 was dat. En dat was deze, Matthias Reim. Verdammt, ich liebe

zo af en toe is het hartstikke lekker om even wat streams door te scrollen. Gewoon als je even niks zit te doen. Ja, natuurlijk moet je bij Golden Oldies Radio blijven. Maar gewoon eens af en toe een random stream aanklikken levert soms echt wel verrassingen op, hoor. Dat was een paar jaar geleden ook zo. Met Breathe, How Can I Fall, hoor je. Ja, en de nu volgende plaats, daar is een keer een hele foute uitvoering op gemaakt door Gray Parelmoer. Ga maar eens even opzoeken. Rook uit mijn vibrator. Maar daar had ik nou even geen zin in. Ik denk ik ga gewoon even lekker voor deze. Deep Purple, Smoke on the Water.

al die gitanen zijn hartstikke lekker hoor. En die kan ik ook echt wel elke dag aanzetten. Maar af en toe gewoon even een rustig plaatje, dat is wel heel erg fijn. Christopher Cross en Sailing hier bij Golden Oldies Radio. We blijven het toch even een soort van rustig houden op deze zaterdagmiddag met Dido en Thank You.

wat is en blijft dit toch een ongelofelijke fijne plaat. En nummers die ik gewoon hartstikke lekker vind, die deel ik uiteraard heel erg graag met jou. Hier bij Golden Oldies Radio, Tina Turner en We Don't Need Another Hero op zaterdagmiddag tijdens de zaterdag vibe of Saturday vibe, net hoe je het wil hebben. Weer even een rustmomentje dan. Ach ja, kan mij het ook schelen. Hier is Elton John en Your Song. It's

ook lang niet meer gehoord, maar zeker niet minder lekker hoor. You Get What You Give van de New Radicals hier bij Golden Oldies Radio. Even een albumversie, dat is ook alweer een tijdje geleden. Dat wil zeggen, gewoon even een wat langere versie. Gewoon omdat het kan. Ik bedoel, die korte versies zijn hartstikke lekker, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, gewoon af en toe even een langere uitvoering als ik hem heb. En meestal heb ik hem ook wel. Dan is dat toch wel hartstikke lekker. Wat dacht je van deze? The Cure en A Forest.

Ja, en toen was het al in één keer weer bijna 4 uur. En ga ik alweer afscheid van je nemen. Maar volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Dus zorg ook gewoon dan dat je erbij bent. En houd Golden Oldies Radio uiteraard heel goed in de gaten. En ik zou zeggen, check ook gewoon even een keer de website. Hè. Dan weet je ook wat mijn collega's zoal uitspoken. En dat zijn hele leuke dingen hoor. Dus ja, geloof mij maar. Dat is zeker weten het beluisteren waard. Ik heb er nog eentje voor je. The Doors en Riders on the Storm. Ik zou zeggen, een heel goed weekend. En wat mij betreft heel graag tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. 2 rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging daar. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen bij Amstelveen. Werkzaamheden op de A10 vanuit het knooppunt de Nieuwe Meer. Vanuit de knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer bij Durgerdam. 4 kilometer file. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten werkzaamheden. Daar 5 kilometer file vanaf Driebergen. Doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Come on, everybody. Het is vrijdag 12 juni, live vanuit Griekenland, het eiland Kreta. Heet ik je van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Hitkoffer. Het is mijn vakantie, maar ik dacht, ach, we nemen de studio mee. Die past in zo'n kleine koffer, hè? Die kun je gratis meenemen. Minder dan 10 kilo, hè? Laptopje, dingetje, toestandje, de zender op het dak geplaatst hier op het hotel. Hè? Dat weten ze niet, het is een beetje stiekem, een beetje illegaal, maar goed, rond. Het is de zee hoor je ook op de achtergrond. Dat is lekker toch? Goed, we gaan een hele leuke muziek draaien tussen nu en 8 uur. De Holiday Expedition van de Hitkoffer. Had ik Rob van Gender al bedankt? Had ik niet gedaan, hè? Rob bedankt. Hier is de Richie Family. Tot 8 uur de Hitkoffer.

De Double Song tussen meteen hebben ze kaars even vergeten. Om de eerste plaat waar we mee begonnen, die was ook zo oud, jongens. 1958 is nog ouder dan ik. Come on everybody van Eddie Cochran was dat. Ja. En de tweede, die prachtige, heerlijke, lekkere zomerse knallen van de Ritchie Family. Wat was natuurlijk eerder een hit met de Best Disco in Town in 1976. Dit was wat later, American Generation. Maar 10 over 6 in de hitkoffer. Hier zijn de 6 Dolly Dots. Don't give up.

top 40 hit dossier erbij gepakt. Maar deze plaat die komt helemaal niet voor in de Nederlandse top 40. Wel heel raar, een hele enorme grote hit in 1987 in Amerikaanse Billboard Hot 100. Nou, als je daarin staat, dan heb je in ieder geval een grotere hit als dat je naar Nederland wat doet. Maar dat was de remix eigenlijk van Steve Winwood samen met Tom Lord Alge. Goed, we gaan zoals de wind. Of gaan we met de wind mee? Je zit op water met een zeilbootje. Ride like the wind. Ik weet het niet hoor, maar goed. 10 voor 7:30 in de hitcover. Hier is Christopher Cross.

Ja, ik weet eigenlijk niet of een sundown hetzelfde is als een sunset. Sunrise is in ieder geval heel wat anders. Maar goed, Gordon Lightfoot hoorde jaar 1973. Terwijl hier de zon is ondergegaan. Dat gaat heel snel, hè. Nou, hier in Griekenland op het eiland Kreta. Het plaatsje heet Malia, waar we zitten. En nou, als je dan toch op Griekenland bent, in Griekenland bent, op Griekenland, op een Grieks eiland zit, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat je mijn oude vriend Demis Roussos niet gaat draaien. Hier is hij uit 74, 73.

Jan Akkerman, Kals Lux, Pierre van der Linden op de drums. Brainbox was dit uit 69 en dat noemen we dat heten Down Man. En daarvoor natuurlijk die Goodbye My Love, Goodbye van Demis Roussas. We zijn op vakantie en dat is een reis die je maakt samen met Desireless. Hier zijn ze met Voyage, Voyage. Wow, wat doen we nu? Voyage.

zonder meer wat je een evergreen kan noemen uit 1998. Het nummer is ooit gedraaid op de bruiloft van mijn broer die toen ging trouwen in Canada. De hele familie bij elkaar. Nederlands en allemaal die Canadezen om ons heen. Een bijzondere herinnering aan dat nummer van Henk Westbroek. Ja. Zo, vrijdag 12 juni. 6:50 geweest. En nog 2 nachtjes slapen. En dan gaan we kijken wat het Nederlands elftal gaat doen hier. Op de WK tegen Japan. Om 10:00 moeten ze voetballen. Nederlandse tijd. En in Amerika, hè, ergens, wat was het, Houston of zo? Dat zou maar zo kunnen. Nou, een van de lekkerste WK-dingen, volgens mij uit 1998. Dario G. en Carnaval de Paris. 98.

Casey and the Sunshine Band, 1976. Shake, shake, shake your booty. En daarvoor hoorde je natuurlijk die Carnaval de Paris. Het WK van 1998 van Dario J. Dario G, mag ook. Vind ik allemaal prima. Het is 7:10 bijna. Tijd voor ons Duitse gebeuren in de show. Hier is Peter Schilling met het antwoord op David Bowie. Major Tom en völlig los, gelöst.

beroemde Delta Radio. En Keizerstad mogen we natuurlijk ook best wel noemen. Het was wel toen de tijd een concurrent, maar... Dat werd allemaal gedraaid in 83 en 84 op dit station. Major Tom en Peter Schilling. Of mag je Peter zeggen? Nou. Hier is de stem van Paradise by the Dashboard Light. Niet Carla De Vido, maar natuurlijk Ellen Foley. Maar dat weten we natuurlijk allemaal, hè. Hier is ze met What's the Matter, Baby.

Baby, Alan Foley hoorde je op Golden Oldies Radio, de hitcover. En we zijn toe bijna aan het nieuws van 7 uur. Nog een paar minuten. En die maken we vol met deze van Brian Ferry. Een hit uit 1985. Don't Stop the Dance. Tot zometeen aan de andere kant van 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 10 minuten vertraging bij Barneveld, 10 minuten vertraging op de A9 Diemen-Alkmaar bij Alsmeer. En door de werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag is je tijdsverlies 10 minuten bij knooppunt Lunetten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Opname vrijdag 12 juni, de vakantieaflevering 3, 2, 1...

Everlasting Love. 1968 was dat een hit in onze hitlijst. Ja, in de hitlijst van de Nederlandse top 40 natuurlijk. En ja, we zitten nog steeds op het strand. Hè? Dat hoor je. Gaat dan een beetje tekeer het strand. Het strand even iets zachter zetten. Welkom in het tweede gedeelte van de hitcover tot aan de klok van 8 uur. Hier is Slade. En is het nog uit de jaren 70 met Everyday.

Een aantal hits met zang. Niet alleen zang natuurlijk met John Waite wil ik zeggen. Maar ook onder de naam The Babies, dat wilde ik zeggen. En hij heeft er ook een aantal solo projecten gedaan. En het klonk eigenlijk precies hetzelfde. Goed, 70s, 80s en 90s. Tot met de klok van 8 uur in de hitkoffer. Elke vrijdag. En dit is ons Franse gedeelte.

Er zit echt een tekst over het geloof of zo. Dus een beetje een parodie op het een en ander. Jesus, he knows me op drums. En achter de microfoon natuurlijk Phil Collins en Genesis. Was er een uit 1992. Als je in 1978 naar de platenzaak ging en je kocht het singeltje Thank You for the Music van ABBA, dan kreeg je daar een hele mooie bonus bij. Als je de plaat omdraaide, stond op de weekend deze. Dit is

Op het album waar ook het zijn grootste hit Papa op staat, is dit nou later. Ruim speciaal voor Marjolein. En 30 jaar later, inmiddels is het toch alweer 50 jaar later. Maar 30 jaar later was er inderdaad een hoop veranderd. En dat stond er op een mooi gedichtje wat ze voor me heeft gemaakt. 72, hier is Lindsay met mijn achternaam. Doe er maar een beetje suiker in dan. Half acht precies in de hitcover. Nog tot 8 uur ben ik bij je met de lekkerste 70s, 80s en 90s hits.

grappige van die Lindsay de Pol was. Dat ze de ene keer bij Top op zo'n schoonheidspuist op Pukkel op de linkerkant had zitten. En de volgende keer op de rechterkant. Maar het was inderdaad heel bijzonder. In 1972 een nummer 1 hit in Veronica Top 40. Hier is Stevie Nix.

Roger Hudson. John en hoe heet hij nou? Roger Hudson, John. Nou, ben je het even kwijt. Heb je het niet opgeschreven ook. Paul, dat is niet heel handig wat je deed. 1980 kwam die in de tipparade. Hij kwam niet eens de hitparade in. Maar goed, 7:45. Tijd voor een van mijn guilty pleasures weer. Hè? Altijd de Bee Gees om 7:15. Hier zijn ze 68. Don't forget.

hitlijst van 1982, als ik me niet vergis. The Human League and Don't You Want Me Baby. Nou, deze hebben we ook al een tijd niet meer gehoord. Het is ook weer eens tijd om te doen. Het is 9 voor 8. Of als je op zaterdag luistert, 9 voor 6. Hier is Bob Seger, 77, Main Street. And I'm standing on the corner at midnight.

Zo'n plaat die nooit echt een hele grote hit is geweest, blijft wel altijd langer mooi. Hè? Niet zo heel uitgekookt, uitgekoud. Dit is nou het geval voor Bob Seger, Main Street. We zijn toe aan de, nou, ik denk één na laatste plaat. Misschien nog een klein stukje over heb zometeen. Nou, dan maar wat voor de fans van de Rolling Stones. Leuk nieuw album gemaakt, maar dat past natuurlijk niet in de 70s, 80s en 90s die in de hitkoffer hadden doort. We zijn dus op de Golden Oldies Radio. Niet iedereen die houdt zich daarover eens aan. Maar Paultje Bakker wel. Waiting on a Friend, Mick Jagger en zijn vrienden, de Rolling Stones.

Rolling Stones, Wedding on a Friend. En nog even het strand opgelopen. De laatste beetjes van het mooie weer wat we hier hebben. Dus trouwens, stikken donker hier, maar dat is logisch. Jongens, het is bijna 8 uur. Ik ga je in de steek laten. Ik laat jullie alleen met Duncan Brown en The Wild Places. Dat gaan wij straks ook doen. The Wild Places opzoeken. Schijnt hier wel aardig een keer te kunnen gaan. Het is niet Gersonisch of zo, maar... Tot volgende week!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar lang niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij meerdere geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident. Bij overtreding volgt een boete. 2 nieuwe aangiftes zijn ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. De 67-jarige artiest zat al in voorarrest na beschuldigingen van 13 slachtoffers. Het onderzoek naar de feiten tussen 2010 en 2019 loopt in meerdere landen. De nieuwe klachten betreffen incidenten uit 2007 en 2012 in Frankrijk. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast, waar vorige week rellen uitbraken na een mesaanval. De demonstratie richt zich op het bevorderen van vrede en het tegengaan van geweld in de Noord-Ierse hoofdstad. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag riepen partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans vakbonden op mee te denken en economische groei niet tegen te werken. Ze benadrukten dat sociale zekerheid hervormd moet worden om betaalbaar te blijven en waarschuwden voor investeringsverlies in Nederland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB verkeers. Informatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Are you still there? To disconnect, press 1. To record your message, press 2.

Chicago, want die waren het in tof van de afgelopen minuten. 1979 en Street Player. Heerlijk om weer een stuk te horen. Goedendag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

vakantiestemming de afgelopen minuten. We verbleven in Griekenland met The Walkers, Oh My Darling, Helena. En uit Spanje kwam Aqua Viva, 1971, en Poetas Andaluzas. De 70 Show nu met een van de vele grote hits. On Earth and Fire.

John Collins Cunningham met een hit uit 1975 over Marilyn Monroe, oftewel Norma Jean. Was haar echte naam, Norma Jean Baker, als ik me niet vergis. And she wants to be a movie star. Dit is de 70's Show, nu met de zusjes Anne en Nancy Wilson en de groep Heart. Voor een hit in Amerika 1978. Straight on.

vele vrije tracks te vinden op de LP die je toen nog had in de jaren 70. Troubadour, J.J. Cale en Travel in Light. Dit is de 70 Show. Ik hoop dat u een prettige dag heeft. En het is tijd geworden ondertussen voor vergelijkend plaatonderzoek. Zometeen de originele opname, maar eerst de zeer vrije cover van de Manhattan Transfer, Chanson d'amour. Chanson.

Nieuwe ding met de Randschat. Ha, Chanson d'amour vandaag in de rubriek vergelijken plaatonderzoek. Eerste vrije cover van die Manhattan Transfer. Was een grote hit in 1977. En net de originele opname van Art and Dutty Todd uit 1957.

blijft een heerlijk nummer. 1972, Ardeen Taylor Tars, New Mexico. The 70s Show. Met Dobie Gray, Drift Away.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand aan arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago, want de Brabander, bekend als Bolle Jos, glipte al 6 keer wonderbaarlijk weg als meest gezochte crimineel van Nederland. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tyrus. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dat is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn ijsvrij en er valt meer regen dan sneeuw, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. Meer nieuws over 1 uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB-verkeers. Informatie.
2: Now another hour of the greatest hits, gold and old.

0: volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, jouw muzikale portie vitamine gaan we weer haarfijn voorschotelen. En dat doen we in de Muziekfabriek. En zoals je van me gewend bent, hoor je ze 3 aan 3. Dus heel snel van start.
3: Ron van der Steen.
2: En we beginnen dit eerste rijtje van 3 met Rihanna. Hier is Tiamo.
0: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
4: Daar geniet je langer van dan je denkt.

0: Ze zijn weer zorgvuldig voor je geselecteerd in de muziekfabriek. En dit liedje van Owen Paul heeft een moraal. De conclusie is namelijk dat je stapelverliefd bent op hem of op haar. Want dat heet dan ook niet voor niets You're My Favorite Waste of Time. En wat waren die andere twee?
1: De muziekfabriek.
0: Dat was die van Sting van het album Brand New Day. Hoorde je Big Lie, Small World. En gelijk heeft hij. En we begonnen het eerste rijtje van drie met Rihanna, Te Amo. Snel door met de volgende drie. En vergeet niet te reageren via www.rondvandesteen.nl. En zometeen komt hij voorbij. Jawel, de Jukebox Classic. Maar nu eerst het woord aan Treintje Oosterhuis. Het liedje van Michael Jackson heeft ze buitengewoon goed gedaan. Akoestisch uitgevoerd. Hier is I Want You Back.

0: Met mijn complimenten aan de gitarist. Voortreffelijk gedaan.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
2: Deze blinde Amerikaanse zanger werd geboren op 23 september 1930 in Californië. In de jaren 50 ontwikkelde hij zijn muziek door de introductie van elementen uit de kerkelijke gospelmuziek.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
2: In 1960 volgde een radicale verandering van stijl. De zanger overleed op 10 juni 2004 op 73-jarige leeftijd. Gelukkig heeft hij mooie liedjes achtergelaten en daar kunnen we nog steeds tot de dag van vandaag van genieten. Luister uit 1961 naar Hit the Road Jack. Je aandacht voor Ray Charles.
3: Hit the

0: dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.
1: Feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen.

0: goed begrijpen. Maar goed.
1: Misschien heb ik er ook geen verstand van. Henrique Iglesias en Ciara en Taking Back My Love. Wat waren die andere twee?
2: De Muziekfabriek.
3: Ja, je moet niet denken dat ik alles uit mijn hoofd zit te doen, hoor.
4: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Ik heb het er dan ook even bijgepakt. Jord uit de jaren 80, Softcell, Changes Love. Gevolgd door Treintje Oosterhuis. Mooi akoestisch uitgevoerd van Michael Jackson. I Want You Back. Snel door met de volgende drie in de Muziekfabriek. En dit is heel herkenbaar voor heel veel mensen. Het is die van Frans Duits. Altijd te laat naar bed.
5: Als klein

Toen ik dit de eerste keer hoorde, dacht ik, nou, ja, ja, wat moet ik ervan vinden? Nou, ik vond het eigenlijk helemaal niks. En toen heb ik hem een paar keer gedraaid. Hè? En zelf ook gehoord natuurlijk via de radio en via het internet. Toen dacht ik van, nou, het is eigenlijk best wel een lekker nummer van Cheryl Cole. Met medewerking van Will.i.am. Wie is die man eigenlijk? Weten jullie het? Ik zou het begon niet weten. Je hoorde Three Words en daarvoor zat Irene Cara in Fame. En we begonnen met Frans-Duits. En voor veel mensen heel erg herkenbaar. En dan textueel gezien altijd te laat naar bed. Dit is nog steeds jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. En hier zijn de volgende.

0: Je luistert toch altijd naar jouw muziekfabriek. Wat hadden we achterin volgens Fadeless met Don't Leave. Daarvoor zat de Gold Earring, de Twilight Zone, Nederpop van het allerhoogste niveau en Bodiem Rivers of Babylon. We gaan hem wederom opnieuw voor je doen.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is geboren uit het tweede huwelijk van haar vader Sankar. En in Nederland bekend bij een groot publiek.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze bracht haar jeugd door bij haar moeder, die naar Dallas verhuisde toen ze 4 jaar oud was. Haar muziek is sterk beïnvloed door Bill Evans en Billie Holiday. Willie Nelson daarentegen is haar grote idool. We hebben het over Norah Jones. Luister van het album The Fall naar het nummer Young.

0: geef het toe. Ik wil het regelmatig ook eens thuis aanzetten. Norah Jones. Van het album The Fall hoorde je Youngblood. Misschien heb je ook een oude lullenplaat. Even laten weten via www.rondvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: Ik zit nog een beetje na te genieten van Norah Jones. Dat was die lekker, hè? Dit was weer jouw Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Mits de klok het toelaat. Dat is die van Mr. Broken Wings. Gevolgd door Anita Meijer met Idaho. Wederom bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Gegroet en adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago. De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van de naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot 5000 euro. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Potauto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB verkeers. Informatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Zo een hele goede avond op deze zaterdagavond. 13 juni in het jaar 2027. En we beginnen met het bedanken van Mike voor zijn afgelopen twee uurtjes hier op Radio 210 Golden Oldies. Johan hier tot de tijd zijn van 10 uur met al die hit van toen. En een dieper verleden.

op deze zaterdagavond beginnen we met de groeten van Ralf en Yvonne. Maurice en Bianca, Toos en Anton. Wilco en Marijke daar in de Eifel, ook een hele goede avond. Natuurlijk wel plezier, ook een hele goede avond. En niet te vergeten, Maaike en Linda. Johan uit je radio hier, 06 824 506 74.

En als je dit dan hoort, beste Jenners, onaangepaste Nederlanders en ongelooflijk, wat werd er vroeger dan toch fantastische muziek gemaakt tegenover nu? Keihard uit je radio op de 5880 kHz en 1206 delen van Amerika en de border. En dit is een hele speciale. Een hele mooie trouwens.

je plaat was speciaal voor alle luisteraars hier op Radio 210 Golden Oldies namens Koosje en Anto naar het mooie Ooyen. Daar op de grens is Brabant en Gelderland. Met Precious Wilson en Hold On I'm Coming samen met Boney M. Also a big shout out to all the listeners outside of the Netherlands. You can send your reception report.

Daniel Sualaika en Wake Up. Oh, dit brengt herinneringen. Jules Kenny Station en Young Hearts Run Free.

En dat hoort erbij. Op de 5880 kHz en 1206 en via www.shortwavedx.nl. Robert Palmer en Beth.

Hazel Dean en Search. En we doen een groet aan Mark de Haan. Hij luistert mee naar de 8880. En Mark, ook een hele goede avond. En bedankt voor jouw rapport in deze plaat. En ook speciaal voor jou.

Golden Oldies en Let's Stick Together. De volle plaat speciaal voor Ralf en Yvonne, want ik weet dat Ralf wel een beetje van deze muziek houdt. Ralf, speciaal voor jullie. Geniet ervan daar in het mooie Zevenaar. Hier is Earth and Fire.

0: days to remember. Radio
1: 210. Met een plaats speciaal voor ons Koosje. En natuurlijk Anton niet te vergeten daar in het mooie Hoorje. De grens tussen Brabant en Gelderland bij de 1206 kilowatt. De Rubets speciaal voor jullie. En Tuna.

Maar deze plaat ging speciaal naar Koos en Anton daar in het mooie Ooyen, de Rubettes en Tonight. En op deze zaterdagavond, 13 juni in het jaar 2026, doe ook de groeten aan Yves Somers. En deze plaat dan speciaal voor jou.

laten we nou eerlijk zijn, wat is er nou mooi als op de late zaterdagavond deze plaat keihard uit je speakers te horen komen op de 88. Of op de 12.6, Shy Coltrane. And you were my friend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was hun kookadvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huizen en voertuigen in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten, tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd daarmee ruimschoots gebroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kopman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: The songs you've always loved, only on Golden Oldies Radio.

0: Date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. GroenLinks en PvdA zijn officieel gefuseerd tot de nieuwe partij Progressief Nederland. Tijdens een congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor de samenvoeging. Volgens de partij waren circa 6000 mensen aanwezig. Bij GroenLinks stemde 96% voor de fusie, bij de PvdA 97%. Zwitserland haalt zondag 14 juni een referendum over de vraag of het land 10 miljoen inwoners aan kan. Tegenstanders noemen de peiling discriminerend voor arbeidsmigranten, terwijl het onderwerp openlijk wordt besproken. Paus Leo wilde vanmiddag vanaf Tenerife terugvliegen naar Rome. Maar het gehuurde vliegtuig van Iberia had motorproblemen. De paus en passagiers moesten het toestel verlaten. Koning Felipe escorteerde hem terug en bood een luchtmachtvliegtuig aan dat om 11 uur 's avonds in Rome wordt verwacht. Duizenden mensen demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvy, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB-verkeers. Informatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.
2: Golden Oldies Radio.
3: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies Radio.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld.
1: Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2.
2: De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
5: Now another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP/IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld.
1: Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2.
2: De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
5: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: that bring back memories on Golden Oldies Radio.
1: Always feel good, Golden Oldies Radio.
2: It's 15 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tchernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Potauto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories